0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Ja, dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ook zo zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
0: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
4: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
3: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
5: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
3: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en in het eerste deel van de middag overheerst de bewolking. Er zou zelfs een spatje motregen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik dat het droog blijft. Later in de middag komen er flinke opklaringen, schijnt de zon en halen we een maximum temperatuur van zo'n 26 graden. Het kan er nog enigszins drukkend warm gaan aanvoelen. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een west-zuidwestelijke richting.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, heb je tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, bij Boksmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Boxenzen en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en in het eerste deel van de middag overheerst de bewolking. Er zou zelfs een spatje motregen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik dat het droog blijft. Later in de middag komen er flinke opklaringen, schijnt de zon en halen we een maximumtemperatuur van zo'n 26 graden. Het kan er nog enigszins drukkend warm gaan aanvoelen. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit een west-zuidwestelijke richting.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
3: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier.
3: Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van een Limburgse woning is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% hoger dan vorig jaar. In Geleen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd vanwege een brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En in Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot €348.000. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld €514.000. Kerkrade en Heerlen zit op €240.000. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar van heel Nederland. De burgemeester van Horst aan de Maas heeft een 18-jarige inwoner een jeugdlintje gegeven. Tijm Oudehoven uit Hekelsom verleende eind maart eerste hulp bij een treinongeluk.
1: Ik was in mijn slaapkamer en ik hoorde een trein heel hard toeteren. Dus was ik benieuwd, ik heb uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een man was geraakt door de trein. Ik heb niet geaarzeld en eigenlijk gelijk geroepen van bel 112 naar mijn vriendinnen, naar mijn ouders. Toen ben ik naar buiten gerend en toen ik daar aankwam, toen ben ik eigenlijk gaan doen wat ik wist dat ik moest doen, wat ik geleerd heb op de opleiding.
0: Tijm is bezig met een vooropleiding voor defensie. Hij wist het slachtoffer te stabiliseren. In Houtblerik is afgelopen nacht een auto bovenop een rotonde beland. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent botste de auto eerst op een muurtje. Dat gebeurde rond 12:30 op een rotonde op de Napoleonsbaan, de N273. En sport, wielrennen. Wout Poels is mogelijk bezig met zijn laatste seizoen als prof. De inmiddels 38-jarige veteraan uit Blitterswijk heeft net de Ronde van Italië gereden. Wout Poels over zijn toekomst.
2: Nog niet helemaal zeker. Dus de deur staat nog op een kiertje. Maar dat moeten we ook nog even aankomende weken gaan bekijken. Ja, wat ik zelf wil.
3: En, kan je er al een tipje van de sluier oplichten wat je zelf wil?
2: Nou ja, ik vind fietsen nog heel leuk. En ik heb nog heel veel plezier in trainen. Als je dan de Giro op zo'n niveau rondrijdt, dan denk ik, waar kan nog wel een jaartje door. Maar ja, soms heb je ook mindere dagen dat je denkt, nou ja, dat is ook wel mooi geweest.
0: De ploeg van Poels doet dit seizoen niet mee aan de Tour de France en de Ronde van Spanje. Het weer, in de loop van de dag steeds zonniger, droog, matige wind en de temperatuur loopt op tot 26 graden.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op... om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden... en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen... of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen overheerste de bewolking. Er waren ook enkele opklaringen. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. En om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 22 graden. Vanmiddag is het aanvankelijk nog bewolkt, maar geleidelijk aan komen er flinke opklaringen. De zon komt erbij. En dan stijgt de temperatuur uiteindelijk naar een maximum van zo'n 26 graden. Er staat bij dit alles een zwakke, af en toe matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het gaat enigszins benauwd aanvoelen.
2: Elke dag, ook voor jou. Omroep Venray.

0: Lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en een geldboete tegen zich eisen. Vooral ouderen waren het slachtoffer van zijn praktijken. En de gemiddelde WOZ-waarde van de Limburgse woning is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% meer dan vorig jaar.
2: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van de Peel te herstellen komt 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt hetzelfde bedrag uitgetrokken. Om de problemen in de Peel aan te pakken tekenden vandaag maar liefst 22 verschillende instanties een akkoord over de aanpak van het probleem. Een nepagent is gisteren aangehouden in Herten. De man van 18 werd betrapt door een inwoner van het dorp. De buurtbewoner vertrouwde de nepagent niet en waarschuwde buren, familie en de echte politie. Een tweede buurtbewoner zette de achtervolging in, kreeg de man te pakken en leverde hem uit aan de politie. De 18-jarige verdachte uit Vlaardingen zit vast. De gemiddelde WOZ-waarde van Limburgse woningen is opgelopen tot 348.000 euro. Dat is 12% meer dan vorig jaar. In Mook en Middelaar staan de huizen met de hoogste waarde, gemiddeld 514.000 euro. Kerkrade en Heerlen zitten op 240.000 euro. Dat zijn niet alleen de laagste WOZ-waardes van Limburg, maar ook van heel Nederland. En een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. De man maakte deel uit van een grotere bende. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is voor morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knopen Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna een 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon, bij een graad of 23.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land begint het wat drukker te worden, maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A27 Breda-Gorkum wel 10 minuten vertraging bij Hank. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging door slecht asfalt. Verder is het druk op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen bij Bergijk ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen uit Heerlen moeten 5 jaar de cel in voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en met een mes bewerkt. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is voor morgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is het tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag?
5: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
10: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een nepagent uit Kerkrade hoorde vandaag bij de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf, taakstraf en geldboete tegen zich eisen. Tussen maart en december vorig jaar sloeg de man toe in onder meer Beekdalen, Kerkrade, Meersen en Susteren. De man werkte in opdracht van een grotere bende, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Nou, hoe gingen die criminelen te werk? Eerst werd er gebeld naar oudere mensen met de mededeling van uw pinpas is geskimd en een koerier komt die pinpas ophalen met pincode. Geef ook waardevolle spullen mee, eventueel cashgeld, omdat criminelen uw adres weten. Nou, op deze manier ging deze verdachte dus heel veel adressen langs in Zuid-Limburg. Die mensen gaven ook cashgeld mee, de pinpas met pincode, en op die manier zijn oudere mensen opgelicht.
0: Omdat de verdachte pas 21 jaar oud is, eist het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 voorwaardelijk. Ook eist justitie een werkstraf van 150 uur en een boete van 1500 euro. Dat is het geld dat de verdachte overhield aan zijn praktijken. De uitspraak is over 2 weken. Om de natuur in het Limburgs gedeelte van De Peel te herstellen, komt er 150 miljoen euro beschikbaar. Het geld is onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Met het geld wordt onder meer de verdroging tegengegaan en de uitstoot van stikstof teruggebracht. Gedeputeerde Michael Teuns legt uit waarom dat belangrijk is.
2: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
0: Voor het Brabantse deel van het natuurgebied wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Roermond. Dat gebeurde even na 11 uur op de Oranjelaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een ritje van hooguit een paar honderd meter. Het verkeer op de Oranjelaan heeft enige tijd last gehad van het ongeluk. En voetbal. Lennart Daneels speelt de komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belgische aanvaller tekent een contract voor 2 jaar. Daneels speelde eerder voor Rode JC. In 2023 maakte hij de winnende treffer voor de Kerkradenaren in de derby tegen MVV.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. Op de A58 Tilburg Eindhoven bij Batadorp ook een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malde en Boksmeer, namelijk 35 minuten vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen uit Heerlen moeten 5 jaar de cel in voor een zware mishandeling in april 2024. Daarbij werd het slachtoffer met een boksbeugel en een knuppel geslagen en met een mes bewerkt. Voor het herstel van de natuur in het Limburgse deel van de Peel komt 150 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de verdroging worden tegengegaan en de stikstofuitstoot teruggebracht. En vanwege de verwachte tropische temperaturen is vanmorgen en overmorgen het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Ook is er kans op zwaar onweer.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jezelgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam zijn nog een kwartier in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Beste Tiet Gebleven. Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de Tiet Gebleven? We zijn vanavond weer een lekker gezellig uurtje muziek draaien van diverse artiesten. Ik wou vanavond eens een keer ondersteund door mijn oud-technicus Mathieu Kusters. Want mijn andere technicus was vanavond helaas verhinderd. Mathieu, bedankt dat je ingevallen ziet, jongen. We zien het programma begonnen met een plaat van de Brabander Nix McKenzie met de Duitse versie van Juanita. En dan gaan we zo dadelijk verder met een plaat van Anneke Grundo en wel met Sweetheart, mijn darling, mijn schat. We wensen nog voor het komend uur veel luisterplezier.

Je luisterde naar Robin Heerze. Er was van Gerda een verzoekplaatje gekomen, maar ik kon dat nummer echt niet vinden. En daarom heb ik nou gekozen voor De Piel in Brand. Gerda, hopelijk weer een niet kwaad meid, maar ik kon dat titel van nog niet vingen. Nu gaan we verder met de plaat. De Nederlandse Jim Reach en wel Hans Zomer met Adios, Amigos.

Ja, luisteraars, je luistert dan nou naar DJ Utzi met Anton Oost-Tirol. Ik dacht, ja, de vakantieperiode beginnen weg. Er zien veel mensen die richting Tirol gaan in Oostenrijk. Ik dacht, dit plekje kun je echt verpassen vanavond. Een plekje daarvoor hebben we nog de Nederlandse Jim Brees, oftewel Hans Sommer. Maar nu krijgen we de echte Jim Brees met het nummer speciaal verzoek Ramona.

Geluisterd naar zangeres Louisa met het nummer Luna d'Amore. Ja, en nu gaan we verder met het plaatje van de Heikrekels. Ook weer een speciaal verzoekje. En wel met de titel Was die lippen mir verzwijgen?

0: Nisroy, dat is alles.
1: Als je dat onthoudt.
2: Ja, geluisterd dan nog. De Brabantse troubadour, oftewel de Nistelrootse troubadour Attelaat. En dan haal je het over Nistelrooy. Ja, luisteraars, ik ben er wat 40 jaar gekomen met confectie. Iedere dag onderaan, dus ik weet wel hoe Nistelrooy eruit ziet. Maar nu gaan we verder met het pleitje van Alwie Kroeze. En wel met nummers, dat mag in mijn grote vent.

Ja, dat was Dana Winner met Hopeloos en Verloren. Ja, ik kreeg een telefoontje. Die goddomme Jan heeft die plaat gedraaid. Ik was te laat om hem op te nemen op een cassette recorder. Ja, wie doet dat nog op vandaag? Wat? Maar ja, ik heb er meer plezier mee gedaan. Nu gaan we verder met onze legendarische Dries Holte, oftewel, zoals je zich toen noemde, Jim Holwood met Donna O'Donna. Donna.

Dat was Angelina met het nummer 2 tranen op een wenkske. Ja, die tranen zie ik wel eens dukken voort. De lijst tijd. Maar nu gaan we verder met de Brabantse zangeres. Geboren in Breda, maar helaas gestorven in Schaik. Zangeres Anja met Speel niet met mij.

Dat was een speciaal verzoekje. Anthony Fokkema, zeg me, wat moet ik zonder jou? Ja, luisteraars, ik heb mijn uur kunnen we bijna opzetten. Dan gaan we dadelijk afsluiten met een plaat van Arne Jansen met Schaam je voor je tranen niet. En dan krijgen we nog een stukje Belvoerjongen met de IJsvogelwals. Namens mijn technicus, Mathieu Kusters en ondertekende zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. En we horen ons weer volgende week. En dan zeg ik altijd blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
4: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
3: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Kaatsheuvel en de aansluiting met de A59 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Avondavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, we zijn er weer met de Hutspotavond. Vanavond weer muziek, diverse mededelingen en een recept. En een Vengrootske Tierke natuurlijk, maar dat is pas in het tweede uur. Maar allereerst de muziek uit de 60er jaren, Julie London. En zij zingt Bésame Mucho.

Het is tijd om te gaan koken. En omdat we nog steeds in het aspergesseizoen zitten, een asperge-krielsalade à la flamande. En daarnaast, de temperatuur gaat omhoog, dus het is ook weer lekker om salades te eten. Het is een maaltijdsalade. En wat hebt u nodig voor 4 personen? 1 kilo verse witte asperges. 1 kilo krieltjes met schil. 100 gram verse groene aspergetips. 4 middelgrote eieren. 2 eetlepels Dijon-mosterd. 2 eetlepels dragonazijn. 7 eetlepels extra vierge olijfolie, 30 gram verse peterselie en 200 gram hamreepjes in julienne gesneden, dus in hele fijne reepjes. De asperges die wordt natuurlijk geschild en daarna worden de houtachtige onderkanten eraf gesneden. Snijd de asperge in stukken van 4 centimeter. Doe ze in een pan, breng ze aan de kook en kook ze ongeveer 10 minuten. En draai dan het vuur uit en laat de asperge nog 10 minuten in het hete water liggen, waarna hij afgegoten kan worden. Vindt u de asperge dan nog iets te hard, laat hem gewoon wat langer liggen. Of kook hem om te beginnen ietsjes langer dan die 10 minuten. In de tijd dat de asperge kookt, halveert u de krieltjes. U kookt ze in water met zout in ongeveer 10 minuten gaar. Voeg de laatste 3 minuten de groene aspergetips toe. Giet alles af en laat staan tot gebruik. Breng intussen in een ander pannetje water aan de kook. Leg daarin de eieren en kook ze in 8 minuten hard. Spoel ze af onder koud stromend water. Pel ze, prak ze fijn met een vork. Klop de mosterd, azijn, olie, peper en eventueel wat zout tot een dressing. Snijd de peterselie fijn en hou 1 lepel achter een eetlepel. Schep de peterselie en de dressing door de asperges, de krieltjes en de aspergetips. Breng het geheel op smaak met peper en eventueel wat zout. Schep alles op een platte schaal en verdeel het ei en de hamreepjes erover en garneer verder met de achtergehouden peterselie. Per persoon uitserveren kan natuurlijk ook. Dan maakt u 4 borden voor een hoofdgerecht of 6 borden voor een lunchgerecht. Lekkere salade, denk ik. Goed om nog even uit te proberen in de laatste weken van de aspergetijd. We gaan naar Matthew's Thousand Comfort luisteren. Ik las volgens mij vanmorgen een interview met Ian Matthews in de krant. En daar kwam het nummer Woodstock voorbij. En ik dacht, kom, laten we dat nog eens een keertje draaien. Hier komt-ie.

Aanstaande vrijdag dan start in het museum een nieuwe tentoonstelling in de kleine expositieruimte voor in het museum. Gekleurde herinneringen is de titel van de tentoonstelling. En het is een tentoonstelling met schilderijen van Johan Jeuken. 19 juni begint de tentoonstelling en u kunt hem bezoeken tot en met 19 juli. Dus een goede maand. Johan Jeuken die wordt op 22 mei 1909 geboren in Venray. Zijn ouders die hebben in de Grote Straat een kleermakerij en een herenmodezaak, waar hij vanaf zijn 14e in het atelier werkt. In 1947 solliciteert hij naar een baan van hoofdcoupeur bij de gerenommeerde herenmodezaak House of England in Amsterdam en wordt daar aangenomen. In 1964 krijgt hij een zware hartaanval en moet hij stoppen met zijn werk. Tijdens en na zijn herstel is hij op zoek naar een nieuwe daginvulling en vindt dit in schilderen. Hij had al vaker potloodtekeningen van zijn kinderen gemaakt en fleurige en gedetailleerde schetsen van bloemen. Zijn zoons die stimuleren hem om zijn tekenwerk verder te ontwikkelen, waarna hij zich aanmeldt bij de Rietveld Academie. Vanaf 1967 schildert hij voornamelijk met olieverf. Meestal herinneringen aan het Venray van vroeger. Op elk schilderij wordt een stukje Venrayse geschiedenis of een jeugdherinnering in beeld gebracht. Vrijwel alle taferelen van meestal bekende Venraynaren zijn geschilderd binnen een kader van omringende bebouwing. En daarmee heeft hij op een belangwekkende manier veel gebouwen en straten in het Venray van zijn jeugd in beeld gebracht. Het gaat om gebouwen die nu beschermd zijn als Rijksmonument, zoals de Grote Kerk en het voormalig raadhuis op de Grote Markt. Maar ook om monumentale gebouwen die er nu niet meer zijn. In de 60er jaren neemt de belangstelling voor de naïeve schilderkunst sterk toe, maar Johan noemt zichzelf liever een plezierschilder. De belangstelling voor zijn schilderijen is groot. Zijn werk wordt in 1969 onder andere getoond op de Talens-expositie. En in 1970 is werk van hem te zien in een tentoonstelling van aankopen van de gemeente Amsterdam. Johan Jeuken die heeft altijd genoten van de belangstelling en de waardering voor zijn schilderijen, zonder zich te willen aanmatigen dat hij een beroemdheid zou zijn. Hij schilderde graag met hart en ziel en hij vond zichzelf nog steeds een plezierschilder. Hij stierf in 1982 in Amsterdam. Maar zijn tekeningen die zijn wel bekend bij heel veel mensen hier in Venray. Heel wat jaren geleden is er eens een prentbriefkaartserie uitgegeven door Veldeke Venray met tekeningen en schilderingen van hem erop. En diverse keren zijn er al schilderijen van hem te zien geweest hier in Venray. 19 juni tot 19 juli dus in het museum in Venray in de kleine tentoonstellingsruimte voor in de hal. We gaan naar Boudewijn de Groot. Heel ander onderwerp weer. En hij zingt Scheherazade.

Komende maandag 22 juni organiseert het IVN Gijster Van Rai een lezing met als onderwerp biodiversiteit in de stad. De lezing wordt gegeven door Dr. Marco Roos. Planten in de stad krijgen steeds meer aandacht. Het boek Stadsflora van Ton Denters en het project Stoepplantjes van de Leidse Hortus zijn daar uitingen van. Marco Roos, gepensioneerd bij Naturalis, komt praten over het belang van bodem en spontane plantengroei in de stad. Over het verschil tussen groen en biodiversiteit ecologie. En hoe vertaalt zich dat naar gewenst, concreet handelen van burger en overheid? Een actueel thema waar we allemaal direct mee te maken hebben, want het belang van biodiversiteit voor een duurzame stedelijke toekomst is bekend. Het parool is vergroenen, maar de complexiteit van biodiversiteit leidt vaak tot misverstanden bij de inrichting en het beheer van het stedelijk landschap. Om natuurpositieve ontwikkelingen in gang te zetten is een integraal begrip van de genetische, taxonomische en ecologische patronen en processen van biodiversiteit in ruimte en tijd essentieel. De lezing door Marco Roos die vindt plaats op maandag 22 juni, dat is aanstaande maandag, en begint om 8 uur in de Kemphaan aan het Kennedyplein nummer 1 in Van Rai. De entree is gratis voor IVN-leden en anderen betalen een bijdrage. Informatie daarover vindt u natuurlijk op de website van het IVN Gijsteren Van Rai. We gaan even naar New York als een Engelsman. An Englishman in New York, Godley and Cream.

En dan heb ik nog een bericht van het IVN Gijster Venraai. Want het IVN nodigt u uit op woensdag 24 juni aanstaande, volgende week woensdag dus, voor een bijzondere midzomeravondwandeling vol natuur, verhalen en verwondering door het Vlakwaterbos en het Oderpark, die samen het stadspark van Venraai vormen. En met iedereen bedoel ik dat ze iedereen uitnodigen, van jong tot oud. Het is nog licht buiten, dus dat kan heel goed. Op de langste dag van het jaar, als het licht nog net iets langer blijft hangen, dan ontdekken we hoe de natuur rond Sint-Jan, en dat is 24 juni, bruist van leven, symboliek en kleine wondertjes. We gaan op zoek naar het Sint-Janskruid, de vrolijke gele bloemetjes die precies rond deze tijd op hun krachtigst zijn. We speuren naar de Sint-Jansvlinder met zijn opvallende rood-zwarte vleugels, die als kleine vlammetjes door het park kunnen fladderen. En we bekijken het Sint-Janslot, de frisse, lichtgroene nieuwe scheuten aan de eiken, een teken van groei en veerkracht, midden in de zomer. Tussen de bomen en zandverstuivingen delen we korte, toegankelijke verhalen en zagen die perfect passen bij de sfeer van het Vlakwaterbos. Denk aan nevelvrouwen die volgens oude vertellingen over het heidegebied zweefden. De geheimzinnige varenbloem die maar één nacht per jaar zou bloeien. En kleine natuurwondertjes die je alleen maar ziet als je er echt even bij stilstaat. De wandeling is licht, sfeervol en geschikt voor jong en oud. Geen enge verhalen, maar warme, fantasierijke vertellingen die de natuur net een beetje magischer maken. We sluiten af met een klein vriendelijk ritueel bij zonsondergang. Een moment om samen stil te staan bij wat mag groeien nu de zomer echt begint. We hopen op een gezellige zomerse avondwandeling voor iedereen die houdt van natuur, verhalen en een vleugje midzomernachtmagie. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Deze midzomerwandeling begint op woensdag 24 juni om 19:30 op de parkeerplaats bij het Oderpark aan de Merseloseweg tegenover het ziekenhuis. Deelname is voor iedereen gratis. Mooi wandelgebied, dus ik zou zeggen, ga lekker meewandelen. Marmorstein und Eisenbricht. Drafi Deutscher, daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. En dat wordt gevolgd door Calling Elvis, wat weer gezongen wordt door Dire Straits.

En dan heb ik nog een bericht over een tentoonstelling in Venraai's Museum. Deze tentoonstelling die start op 24 juni. De titel is In the Spotlight. Jouw object, jouw verhaal, erfstukken van Venraai'se families met een bijzonder verhaal. 24 juni tot en met 9 augustus zijn al deze stukken te zien in de grote zaal van het museum. Musea die zijn meer dan vitrines en witte muren. Ze zijn gevuld met objecten die iets hebben meegemaakt. Een stoel waarop generaties zaten. Een jurk die de tijdgeest ademt. Een alledaags voorwerp dat plots een verhaal vertelt over wie we waren en wie we zijn. En hoe Venraai daar een rol in speelt. Achter de schermen, op zolders, achter deuren, langs muren en in laden, of gewoon in het zicht, midden in de woonkamer, wachten deze objecten. Zorgvuldig bewaard, klaar om opnieuw gezien te worden. Klaar om verhalen te delen die raken, verbinden en verrassen. En dat kan dus van 24 juni tot en met 9 augustus in het Venraai's Museum. Ik zou zeggen, ga eens kijken naar die verhalen die je ook weer een stukje geschiedenis van Venraai vertellen. The Poetry Man, dat is de titel van een nummer van Stevie Ann.

De opvoering van de musical De Bokkenrijders die loopt nog steeds. En ik ga ook gewoon verder met de cd De Bokkenrijders van Carboon. Op die cd allerhande nummers die te maken hebben met De Bokkenrijders. En vandaag gaan we luisteren naar Jan Matthijs Heldneet van Bokkerieën. Jan Matthijs Klerks die werd als oudste van 12 kinderen geboren op 4 december 1759. Op 29 maart 1790 werd hij benoemd tot luitenant Drossaard van Stokheim in België. Hij werd de schrik der bokkenrijders, maar ook de schrik van de gewone man, vanwege de onbarmhartigheid waarmee hij optrad. Hij mogen dan, volgens zijn geschiedschrijvers, rechtvaardig zijn geweest. In de ogen van het volk is hij blijven voortleven als een wreed iemand die de bokkenrijders aan de eerste de beste deurklink opknoopte en met wiens naam men nu nog de kinderen bang maakt. In sagen wordt verteld dat de ziel van Klerks vastgekluisterd ligt onder de brug van Kerkhoven, een gehucht van Lommel, en dat het eerste loeien van het vee een schrikreactie is op de ronddwalende geest van Klerks. Eens luisteren hoe de heren van Carboon dit verhaal vertellen.

Ringeding, dat is een nummer wat al heel wat jaren oud is. En het wordt gezongen door Michel Fugain. En dat wordt dan weer gevolgd door Glas. En Glas, dat is weer een nummer van Bluff en Raccoon.

We sluiten het eerste uur van de Hutspotavond af met een nummer van Simon & Garfunkel. Kwam ik ook deze week ergens tegen. Bridge over Troubled Water.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
4: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
5: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
4: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
3: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Avondgodavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Ja, het tweede uur van de Hutspotavond, dat begint met het Venrots Ketirke. En de tune daarvan klinkt zo.

En natuurlijk beginnen we het Venrotske Tierke weer met een spreuk van een van die kalenders van Veldeke Venroy. Die spreekwoorden en gezegde kalenders. Op een 17 juni staat er geschreven: je kunt niet met twee vuut tegelijk schappen. Ja, dat is duidelijk, want dan valde. Je kunt niet met twee voeten tegelijk schoppen. Dat is de letterlijke Nederlandse vertaling daarvan. En wat wil dat nou zeggen? Niet dat je niet met twee vuut kunt schappen omdat je dan valt, maar je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Ja, ook logisch, hè? Proberen we wel allemaal, maar dat lukt niet altijd. We gaan nog een keer verder met het programmabuksje van Sint-Odafiest uit 1926. Maar voordat ik jullie de lijst, de advertenties en winkels en andere zaken uit Dentiet ga noemen, wil ik jullie het voorwoord en de titelpagina niet onthouden. Het programmaboek van de feestelijkheden bij gelegenheid van het 12e eeuwfeest, gedenkende het zalig afsterven van Venrays patronesse Sint-Oda, 726 tot 1926. In het voorwoord staat het volgende geschreven: het doel der feesten te Venray is uitdrukking te geven aan een gevoel van dankbaarheid jegens de heilige Oda in naam der inwoners van Venray en omstreken. Dankbaarheid voor de vele gunsten en genade door tussenkomst deze adellijke heilige verkregen. Dankbaarheid voor de vrijwaring van rampen en onheilen. Was de verering der heilige Oda in deze streken algemeen, bijzonder groot was ze tijdens de oorlogsjaren. Alle immers vertrouwden de woorden van de heilige: Venray zal gespaard worden van rampen en onheilen. Passend schijnt het mij langs deze weg haar dankbaarheid te betuigen en in anderen vertrouwen en godsvrucht op te wekken. Schoner gelegenheid dan thans, het 12e eeuwfeest wordt zelden aangeboden. Volgens authentieke bescheiden is het dit jaar 1200 jaar geleden dat de heilige Oda in geur van heiligheid overleden is. Op 29 juni zullen wij met vreugde die dag herdenken en God, van wien alle goed komt, danken dat hij ons, de heilige, die vanuit een hemel op ons neerziet, eens geschonken heeft. Mogen de feestelijkheden, haar ter ere bereid, alle tot grotere godsvrucht en blijvende dankbaarheid aansporen. Was getekend in Venray op 7 juni 1926. En nou, dit jaar is het dus 1300 jaar geleden dat Sint-Oda gestorven is. We gaan nog heel even door met al die advertenties die er toen in dat boekje stonden, in dat programmaboek. En ik begin met een advertentie van Jacques van de Voort, graanhandel, logement met vergunning, oftewel hij mag alcohol verschudden, plaatsen van auto's bij station Oostrum Venray. Cementwaren, bouwmaterialen, Oostrum Venray, telefoon 501. Heeft geregeld in voorraad aan scherpe concurrerende prijzen prima Portland cement merk Dijkerhof, Tynion, Pyramid, zakkalk, kluitkalk, gegoten kalk, asfalt, gips, betonringen, putten, buizen en veedrinkwaterbakken, gresbuizen, koe- en varkensbakken, schoorsteenkappen enzovoorts enzovoorts. Terrassotegels, cementtegels, plavuizen rood en blauw. Alle soorten dakpannen aan de laagste prijzen. IJzeren glasramen, dakramen, glaspannen enzovoort. Speciaal adres voor het maken van beton gierkelders, het inrichten van stallen, het leggen van betonvloeren en alle voorkomende betonwerken. Beleefd aanbevelend F.H. van Enkevoort.
bellen kan niet meer op telefoonnummer 501. Want intussen zien al die telefoonnummers veranderd. En veel van deze zaken bestaan helemaal niet meer. Koopt uw kleding en modeartikelen bij de gebroeders Jeuke. Grote Straat, Venray, telefoon 92. Grote sortering, lage prijzen, beleefd aanbevelend. J. Pluimen en G. Telozen, verhuren van auto's, reparatiewerkplaats, autogeen lasinrichting, benzine, olie en diverse draaiwerken. Venray, telefoon 75. De erve weduwe M. Jansen, bierbrouwerij De Keizer, Paterstraat, Venray. En die plek, die is er nog. Alleen niet meer als brouwerij De Keizer. P. Hoedemakers, Henseniusplein 6, Hoek Leeuwstraat. Café, handel in gedestilleerd en likeuren. Specialiteit in cognac. Beleefd aanbevelend. Alleen, dat hoefde dan nou niet meer te bestellen, want dat verkopen ze niet meer. Handel, J. Koenders, Henseniusplein, Venray. Alle dagen vers rund-, kalfs- en varkensvlees. Steeds voorradig, alle worstsoorten. Koopt steeds uw meubelen en aanverwante artikelen in een zaak waar u hebt vakkundige voorlichting. Dit hebt u in de meubelzaak, Grote Straat 13 in Venray. Ook voor inlijsten en van platen en portretten. Beleefd aan, niet beleefd, maar minzaam aanbevelend. P. Maassen. We gaan even wat muziek draaien tussen al dit al de advertentiewerk door. En we gaan luisteren naar het gelach.

die hebben we genoeg in Venray 100 jaar geleden. Want ik heb hier weg twee advertenties van slechters. Chris Goemans Jansen, Kerkpad 3 in Venray. Telefoonnummer 14, speciaal adres voor prima vleeswaren. Dagelijks vers, ruime keuze in droge vleeswaren en fijne worstsoorten. Lage prijzen. Stoomworstfabriek en machinale koelinrichting. Garage Lonen en Kremers. Luxe autoverhuur. Speciaal adres voor rijwielen. Onder andere Rutsch, Whitworth, Vongers, Gruno, Cirrus, Serva, Eysink enzovoort. Agentuur Citroën Automobiele. Beleefd aanbevelend. Runds, Kalfs en Varkenslagerij Weduwe M. Goemans, Venray. Telefoonnummer 74. Steeds voorhanden vers vlees en alle droge vleeswaren. Beleefd aanbevelend. De firma E. van de Putten en Zonen uit Venray. Die hadden een sigarenfabriek De Heibloem. Opgericht in 1898. Rookt ons seriemerk Willem Bilderdijk. Een prima kwaliteitssigaar. Piet van Mil, Maasheeseweg, Venray. Het goedkoopste adres voor heren- en kinderkleding en couranten manufacturen. Karel van Aarsen in de Hofstraat. Handel in kruideniers- en grutterswaren, chocolade en suikerwerken. Voorheen grote markt, van ouds bekend. Beleefd aanbevelend. P. Theos, Merseloseweg nummer 3 in Venray. Huis- en decoratieschilder, alle soorten behangselpapieren. Jan Bekkers in Venray, Schoolstraat. Handel in land- en tuinbouwzaden. Specialiteit in blauwkop stekrubezaad. Martin Wijnhoven Roelofs, Runs, Kalfs en Varkenslagerij. Dagelijks vers vlees en fijne worstsoorten. Venray, telefoon 28. H. Arts in Venray, Marktstraat 6. Het beste adres voor damesmantels en herenkleding naar maat. Alle manufacturen, katoenen, wollen en gestikte dekens, bedden, veren en kapok. Bakkerij TH Wintels, Henseniusstraat 1, telefoonnummer 93. Goedkoop banketwerk, koekjes, fijne ontbijtkoek. Limburgse koek, 25 en 30 cent. Met sucade of gember, 35 cent. En dan Piet Koopmans aan de Langstraat in Venray. Hij levert aan bekende, zeer voordelige prijzen prima manufacturen. J.H. Nelissen Ewals, Oerlo, telefoon 48. Handel in manufacturen, garen, band. Alle ondergoederen in wol, tricot en katoen. Steeds grote voorraad in wollen, gestikte, molton en kinderdekens. En verder alle soorten wijnen en zoete wijnen. Sigaren, sigaretten en tabak. De firma J. Vermeulen, polychromeurs, huis- en decoratieschilders in Venray. Het adres voor eerste klas werk. Piet Smits, Schoolstraat Venray, telefoon 65. Smederij, ijzerwaren voor de bouwvakken, huishoudelijke artikelen en dat tegen scherp concurrerende prijzen. En dan, je kunt wel zeggen, een moderne advertentie. Hallo, hallo! Vraagt in het sigarenmagazijn van Jean Gossens Venray, telefoon 88, naar Argus sigaren van de firma BEA Verkuil uit Boksmeer. Het beste van het beste. Jacques van de Tillaert, Kuiperij, Stationsweg Venray, telefoon nummer 88. Specialiteit in botervaatjes. Hij levert alle voorkomende verfvaatjes. Verder spekkuipen, waskuipen, voerkuipen, regentonnen, draagtonnen, giertonnen, met en zonder sproeier. Alles aan billijke prijzen. Aanbevelend.
Jos van Liebergen in Venlo. Houthandel, stoomzagerij, schaverij en kistenmakerij. Importeur van Noords en Amerikaans hout. J.M. Vennekes, Stationsweg Venray, telefoon 61. Levert aan billijke prijzen alle soorten landbouwwerktuigen en motoren. P. Scheffers Dirksen, Paterstraat 30, Venray. Ruime sortering aan pijpen en andere rookartikelen, tabak, sigaren en sigaretten. De firma Stoot Zeelen, Venray, telefoon 53. Kunstmesthandel, Duitse en Belgische kluitkalk in alle soorten. En dan de laatste vier advertenties. G.W. Muskus, Schoolstraat, Venray. Kantoor van assurantie, hypotheken, koop- en huurcontracten en incasso. J.H. Kleuskus uit Venlo aan de Heringerweg, telefoon 647, levert tegen concurrerende prijs alle soorten hardhout, speciaal meubelhout, ocumé, eiken, berken, elzen, triplex, fabricaat Picus. Vertegenwoordiger voor Limburg van asbest, cement, vlakken en golfplaten. Merk Eterniet. Beverboard voor wand- en plafondbekleding. Gaat gij een nieuwe woning bouwen en wenst ge dezelfde droog te bewonen? Koopt dan de daarvoor benodigde metselstenen bij de NV Venrijse stoomsteenfabriek van H. Trinus. Kantoor Venray, telefoon 9, fabriek Overloon, telefoon 5. Maximum drukweerstand, minimum wateropname. Lincoln Ford Fordson, de nieuwe Ford-modellen munten uit door sierlijkheid, comfort, gebruikswaarde en bedrijfszekerheid. Het is een wagen voor iedereen. Gaat ge tot aanschaffing van een wagen over? Doe dan zoals 12 miljoen anderen en koop een Ford. LJ van Haren en Co. Venray, telefoonnummer 9. Boksmeer, telefoonnummer 60. Het aangewezen adres voor uw reparaties. Reparatieën, zoals dat toen geschreven weer. 1926 dus, al deze advertenties. En dan zie je maar dat er toch nog heel wat namen in het geheugen van mensen zitten. En dat sommige zaken zelfs nog bestaan in de derde of de vierde generatie. We zien zo goed als aan het eind van het Venrotske Tierke, maar ik wil er toch nog even een stukje muziek achteraan doen. Het gelach speelt nog een muzette en... Daarna, na het Venrotske Tierke, gaan we weer verder met andere muziek.

Dat was de Mars Salve Imperator. En die werd gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel. Felicitaties. Die ga ik natuurlijk ook weer uitdelen. Aan een aantal leden van Senioren Venray Centrum. Ik begin met mevrouw Goudet, die afgelopen zondag jarig was. Dan mevrouw Remmers en mevrouw Arts, die gisteren jarig waren. Mevrouw Voeste, mevrouw Nabuurs en mevrouw Marcellus, die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd dus namens al die leden van Senioren Venray Centrum. Ik hoop dat u er een hele fijne dag van hebt gemaakt en ik wens u voor vandaag nog een hele fijne avond toe. Proficiat allemaal. We gaan naar Morricante luisteren en hij zingt Jekke, Jekke.

Morgen dan vieren mevrouw Van der Steeg, mevrouw Hoedemakers en mevrouw Lamers hun verjaardag. En vrijdag de 19e juni dan zijn mevrouw Peters en mevrouw Van Herwaarde jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Proficiat alvast. Niall Horan. En hij gaat verder met This Town.

0: Morgen dan is het weer donderdag. En dat betekent dat u bij Omroep Venray donderdagavond, morgenavond dus, kunt luisteren naar volksmuziek Mitjoen tussen 7 en 9 uur 's avonds. Rob Klaassens die zit dan weer voor u klaar om u het laatste nieuws over blaasmuziek en blaaskapellen te brengen. Allerhande informatie komt voorbij, ook allerhande muziek, want blaasmuziek is er in heel veel soorten. Ik weet er niet zoveel van, maar Rob weet daar heel veel van en die vertelt u er heel graag over. Ik weet alleen dat ik een voorproefje mag geven. En vandaag heb ik een nummer gekozen van Moravanka. We gaan luisteren naar Morava Krasna Zem.
1: Tam, kde vlahy vítrvané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

De laatste felicitaties van vandaag die zijn voor die leden van Senioren Venrijcentrum die zaterdag en zondag jarig zijn. Zaterdag zijn dat mevrouw Kremers, mevrouw Berends, de heer Kremers, mevrouw Jansen, de heer Koppes en de heer Rutte. En zondag, de 21ste juni, dan viert mevrouw Van Haren haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd en maak er een hele fijne dag van. Proficiat alvast allemaal. We gaan naar Cloud luisteren en Cloud zingt... App en vloed.

Diek Mitschwung en dat programma duurt tot 9 uur... waarna u weer kunt luisteren naar non-stop muziek. We sluiten de Hutspotavond af met Chef Special, Trouble... en een heel klein stukje Apache van de Shadows. Tot volgende week en nog een fijne avond. I'm a dance with the devil, like

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140.

0: 40 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
4: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
3: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt, maar halverwege de middag brak de zon door en liep de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 26 graden als maximum. Het voelde enigszins drukkend warm aan. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het koelt af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Dan donderdag overdag zijn er zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt met 31 graden tropisch warm.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentie

De verklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft.

met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Sky.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen er verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden.

In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog één wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.